Zij dus geen avond zonder schandaan, hè? Ja, dat gaat toch op de radio, hè? Kut! Zullen we het zo lang even, hè? Oeh, oeh.